Fumsbotazo uper gif quie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, u. Fumsbo, ta, za, u, per, gif, quie. Dedens, dr, lie, mulf, tulf, tu, til, uka. Rinske pepe en kermu, zien zien turnskermu, rakete pepe, rakete pebi, rumf, hulf, tu.